Ideeën op en er min die kost dat ook. Met ojo en schoppen heer, het is niet die ojo, het goed ja toch. Verum, wat van ons heer, ideeën op en er min die kost dat ook. Met ojo en schoppen heer.